Baga touche net kapite uitje je lichaam en parfum met je zijn touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echt gooi mes, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.
2: Het beste.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: gerold in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Hey!

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.

Welkom op deze maandag. We wonen met een lekker nummertje van The Second Voice. En Let Me Be. Nou, vraag mij af wat. Hey, iedereen een hele goede morgen. En we gaan er weer lekker tegenaan met de leukste muziek. Ja, je kan ook wel zeggen de beste muziek, maar dat gaan we dus niet doen. Maar wel de lekkerste muziek. Hier is All For One. I Can Love You Like That.

0: I can love you like that. All for one. Het is 10 minuutjes over 10. En ja, ik denk zo na het mooie weekend om maar eens een beetje wat rustiger gaan beginnen. Ja, al die drukte om je heen. Nou ja, maakt allemaal niet uit. We gaan nu lekker verder met een vrolijk nummertje van Sandy Posey.
1: Here it comes now. I've got to tell her somehow. I could put it off till later.

Fanny Palsy, I'll Take It Back. Ja, en in die tijd van de jaren 60 was ze natuurlijk ook de achtergrondzangeres van ja, onder andere Elvis Presley, Bobby Goldsboro, Percy Sledge. Ja, en nog vele anderen natuurlijk. Hè. Maar ja, sinds 2 jaar is ze niet meer onder ons.

Generate. Ja, het is een nummertje van... Kijk, 2010. Dus dat is alweer 16 jaar geleden dat Bruno Mars dit nummer maakte. Maar de nieuwe nummers van Bruno Mars, ja, ik vind ze lekker klinken. Beter dan die ouwetjes.

Ja, en in het verkeer moet je altijd veilig rijden natuurlijk, hè. Drive safe. Miles Smith en Neil Horan. En dit is de La La Song.

0: Bob Sinclair en de Sugar Hill Gang. Ja, je weet natuurlijk al, hè. De La La La La La song.
1: Hi! This is...

Captain Jack. Drill and Striker. Ja, die dame, dat was eigenlijk best wel een leuke dame, moet ik eerlijk zeggen. Frankie G. Ja, hij was... Hij heeft 2 keer achter elkaar een herseninfarct gehad en een hersenbloeding. Dus ja, die was overleden. Nadat hij een aantal maanden in coma had gelegen. Best wel jammer. Anders had hij misschien nog wel hele leuke nummertjes gemaakt. Eerst Kielma en de Lambada.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Ja, en bij dit nummer gaan we weer meezingen met Sandra en Colorado.

Rose en Bruno Mars. Ja, Apatapaté. Gewoon ATP, gewoon een APT. Ja, dat maakt allemaal niet uit, joh. Apatapaté is ook goed. Alles is goed, alles mag hier. Esmee Dantes.

Get me out of here. Esmee Dancers. Ja, lekker dit nummertje zeg. Get me out of here. Ja, we gaan gauw door. Met wat anders van Bobby Brown. Two can play the game. Nou ja, je kan het ook met z'n vier doen. Of met z'n achter. Liggen we aan hem. Wat voor spelletjes.

Birds Can Fly van Birdie. Ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik Birdie draai. Maar ja, goed. Wie is dit? Oh, Michael Jackson. They don't care about us. Enough is enough in this garbage. Mooi gezellig.

Michael Jackson. Die heeft heel veel mooie nummertjes gemaakt. Onder andere deze van They Don't Care About Us. En dit is de laatste tot dan 11 uur. Orchestra Maneuvers in the Dark. Hier zijn de Tesla Girls.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Gins en Soleil. Welkom bij Tussen Koffie en Lunch. Het is 5 minuutjes over 11.

Een band waarin Black Slade begon met zijn zangcarrière. De disco reggae band. En daarna ging hij dus helemaal solo. En toen kwam het mooie nummer uit van Amigo. Lekker rustig. Een nummertje van Jonathan King. Everyone's gone.

Miley Cyrus en met dit nummer stond ze natuurlijk ja een aantal weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Het is 17 minuutjes over 11. Ja, dat was iets wat ik helemaal niet verwacht had aan het einde. Maar goed, dat maakt niet uit. De Goombay Dance Band. En nou het zo weer. Hallo.

Ja, hij heeft wel meer een mooie nummers gemaakt. I Believe I Can Fly. Dat vond ik een heel mooi nummer van hem. Maar in ieder geval, lekker door met muziek uit de jaren 80. Is Hazel Dean, Searching. I Gotta Find a Man.

Ja, zo'n lekkere discoknaller uit die mooie jaren 80. Hazeldine, Searching. I gotta find a man. Nou, ik hoop dat ze die man nog steeds hebben. Maar goed, de laatste nieuwe van David Guetta en Dirt Party en John Martin. Hier is Human.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: We draaien ze allemaal.

0: Ella, Ella là. Friends go.
1: Selon du ciel qui la rend belle. Ella.
0: Ze hebben namens al mooie nummers gemaakt en waarom ze nou ineens gestopt is met haar carrière, ja, dat snap ik nou nog steeds niet. Het waren toch leuke nummertjes in het Frans. Ja, nou ja, goed. We gaan lekker door met een oud nummertje alweer, in jaren 70. Maud en McNeil.

1972, Maud en McNeil. Ja, ze hadden ook nog een nummertje van Ik zie een ster. En die hadden ze in het Nederlands en Engels. En zo hadden ze nog een heleboel natuurlijk, maar ja, helaas. Helaas. Emma Heesus. Hartenbreker.

0: een week geleden hadden we het nog eventjes hier in de studio over Emma Heesters. Maar we horen niets meer van haar, maar toen wisten we natuurlijk al lang dat dit nummer eraan zat te komen. Hartenbreker.
1: Ik die van jou.
0: Jazeker. En ze is tot nu toe helemaal hersteld. Lady Gaga. Hier is applaus.

Deze dame, Lady Gaga, die timmert al een hele tijd aan de regen. Dat moet ik eventjes duidelijk maken. Applaus! Eventjes een klein beetje afkoeling. All night long. All night. Dit is Lionel Richie.

All night long, all night. Lionel Richie. We hebben nu echt een heel rustig nummertje. Ik zei er net al, we gaan eventjes wat terug. Even naar de rust mee. En dat doen we met dit nummer. Dit nummer van de Manhattans.

50 jaar geleden kwam dit nummer uit van de Manhattans. En dat was de titel Hurt. Ook hun hadden een aantal hele mooie nummers. En ja, ik heb ze allemaal natuurlijk, maar ja, die gasten die zingen alleen maar hele rustige muziek. Best wel lekker. Je blijft er wakker van, maar je valt er ook gedeeltelijk van in slaap. Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias. Hij is niet echt in de voetstapjes van zijn pa gestapt. Wel een klein beetje, maar als ik nagaat Julio, die heb aardig wat nummers gemaakt. En dat heeft hij nog steeds niet overtroffen. Dus ja, dan houden we ook een heel klein beetje op. Dit nummer is de laatste. Gwen Stefani en Egan. The Sweet Escape. Graag tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: City Lovers, all over the world. Ongevalste Britse glamour. Daar gaan ze. Terug van weg geweest, hoe best?
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Nek.

Zal die zeggen wat? Het is een Italiaanse popgroep opgericht in 1985 en dan W. Ja, zo in 1992 gaan ze weer eigenlijk hun allereerste hit. Kennen we al toch? Ach, wat dag mag is er natuurlijk. Please Don't Go, een cover van Casey en de Sunshine Band. En dit werd een opvolger voor de mensen van W en We All Need Love. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En verder komt David Soul zelfs erop visite. Zo, groot artiesten vandaag. Vrienden.

0: We staan heel wat platenbakken hier in de studio. Al bestaat de studio al maar een aantal vierkante meters. En 1969 komt er zelfs ervoor. Vanity Fair, terug op de radio. Early in the morning, vrienden.
1: Fijne van achter de keuken.
0: Ja, tuurlijk. Jongen, zomers. We hebben het regelmatig over. Eén man die wist het wel helemaal bont te maken. Rob de Nijs, luister even.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

en niet vies natuurlijk op die jongens die het hebben. Oh jongens, New Kids on the Block in Tonight, 1990 was het. Alleen het gisteren, dat zijn de hits van toen. Nog steeds de muziek van vandaag. Des te ouder, des te lekkerder. Middels de roadshow van alles komt er uit onze archieven naar boven. Vrienden, plaatjes met gaatjes en plaatjes van verschaatjes. Dreamer, Supertramp, terug waar die thuis hoort.

Uit Indonesië, Daniel Solega. Viva, viva la libertà. Met een voorrechts gelange, genaamd Leila. Ik klepte een 7 minuten lang op de radio. Dit is de Middle of the Road Show. En Major Tom blijkt een beetje van het padje af te zijn in Duitsland. Luister en huiver, hier is Peter Schilling.

Oh, mensen, vrienden, je zult het niet geloven, maar dit komt van hun nieuwste langspeelplaat. Ja, en is ook te komen op muziekcassette. Ja, toen de tijd wel natuurlijk. Earth, Wind & Fire hoorde je met And Love Goes On. Maurice White en zijn gezellige disco-makkers, over disco-makkers gesproken. De Tramps, natuurlijk, daar ga ik je mee verlaten. En morgen weer Middle of the Road op je

0: het in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Dit is de primeur van vandaag, hier in het programma Platenprak.
1: Hey, hier Luus van Swingadilla.
2: En namens Katja en Alice stel ik jullie graag ons allernieuwste single voor. These boots are made for walking. Have fun, start walking.

0: Start walking.
1: Swinger Dilla, jawel, de allernieuwste. These Boots Are Made For Walking. Ja, het nummer was al uitgebracht in 1966 door Nancy Sinatra. Zo, even diep ademhalen in deze vakantieperiode. Heel veel mensen zijn inderdaad met vakantie. Nou, ik heb het al lang achter de rug natuurlijk, want ik ga altijd in het voorjaar of in juni. Ja, en sommigen zitten nu behoorlijk te zweten in het buitenland. Hoewel in Nederland, ja, valt het een klein beetje tegen. Ik wil eens zeggen dat ik, als ik even buiten ben, dat ik het toch wel een beetje koud krijg, hoor. Hey, vrienden van de show, platen brak op deze maandag alweer. En we knallen tegenaan tot de klok van 2. Dat doen we elke de werkdag weer. En dat doen we natuurlijk met hele mooie muziek, sowieso. Wat heb ik klaarstaan? Nou, ik heb Kim Wilde klaarstaan. View from a Bridge. En we gaan naar 1982. Blijf lekker luisteren. Je radiostation staat natuurlijk boordevol muziek. Hier in het programma Platenprak. Welkom bij de show.

Dat waren de Corgis met die bloedmooie melancholische synthesized popklassieker Everybody's Got to Learn Sometimes. En van die breekbare filosofie stappen we over naar een van de meest intense, emotionele, krachtige ballads uit de popgeschiedenis. We gaan luisteren naar Sinéad O'Connor, die met haar buitenaardse vocale dynamiek een gorddroog gebied en een ongekende emotionele lading een absolute wereldhit scoorde.

Dat was Prince natuurlijk met Alphabet Street. Ja, misschien kan ik je wel even vertellen dat Prince het nummer opnam in een recordtempo. Hij speelde vrijwel alle instrumenten zelf in. En toen het tijd was voor een videoclip, dacht de platenmaatschappij dat hij groot zou uitpakken. Maar Prince had een heel ander minimalistisch plan. Hij zette zichzelf simpelweg voor een bluescreen waarop de letters voorbij scrollen. En fans ontdekten pas veel later een verborgen boodschap in die clip. Als je het beeld op exact de juiste moment stilzet, verschijnt heel korte tekst: Don't buy the Black Album, I'm sorry. Zo, dan weet je dat ook weer. Dit is Heywood. Ja, vooral Heywood moet ik zeggen natuurlijk. En een time like this. Laat lekker luisteren, dit is Platenbak op zijn allerbest.

0: Vanessa Williams met haar Louis Trakker debuutsingle The Right Stuff. Een absolute blauwdruk voor de latere 80s R&B en New Jack Swing. Ja, dat was het. Ik knalde alles een beetje door elkaar heen. Het maakt niet uit wat ik uitspreek. Je luistert er toch naar. Niet iemand die zijn oren dicht doet natuurlijk. Van, hey, heb je die van Els weer? Nee hoor. Maar het was in ieder geval een heerlijke funky basslijn, swingende drumbeats en een ijzersterke zelfverzekerde vocale prestatie. En hoorden we dat natuurlijk allemaal toch voorbij komen. Goed, dan praat die van Els een beetje raar. Nou ja, niet als. Ik ga wel naar de dokter. Ik ga naar dokter Bernard en Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Die zongen erover.
1: Pop in je moerstaal. Pop in je moerstaal.

0: Sonny and Cher, I got you, babe. Heerlijk hoor, een plaat uit 1965. Zijn er nog verjaardagen? Jawel.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier met René van Elst.
0: Vandaag, jawel, viert Carlos Santana zijn 79ste verjaardag. De Mexicaan-Amerikaanse gitarist behoort tot de grootste iconen uit de muziekgeschiedenis. Met zijn herkenbare gitaarspel, waarin blues, rock en Latijns-Amerikaanse ritmes samenkomen, zette hij het genre Latin rock wereldwijd op de kaart. Santana brak in 1969 door met de legendarische optreden op Woodstock, waar zijn band indruk maakte met het nummer Soul Sacrifice. Daarna volgden klassieke albums als Santana en Abraxas, met wereldhits als Black Magic Woman, Oyo Como Va en Evil Ways. En in 1999 beleefde hij een spectaculaire comeback met het album Supernatural, waarop de hits Smooth en Maria Maria stonden. Het album leverde hem meerdere Grammy Awards op en bewees dat zijn muziek tijdloos is. Carlos Santana werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en blijft bijna 60 jaar na zijn doorbraak actief als muzikant. Zijn gitaarspel en passie voor muziek blijven wereldwijd miljoenen fans inspireren. En wat ga ik dan draaien natuurlijk? Black Magic Woman.

Black Magic Woman, Carlos Santana, die vandaag jarig is. Jawel. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Platenprak is er morgen natuurlijk weer tussen 1 en 2. En wat mij betreft knallen we er tussenuit met deze plaat van Bo Wo Wo, oftewel Do You Wanna Hold Me. Tot morgen!

0: volgt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Szamas Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.
6: Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Maddie en Thea nu. Ja, niet Thea, met van Theo en Thea, maar T.A. Eigenlijk een Sad Girl Summer is dit.

met Sad Girl Summer. Na de beste mix. Ben je in de mood voor een beetje love songs? Hier is Agnes met love songs.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

deze 90s sound van MC Sar en de Real McCoy. Leuk, leuk, leuk, leuk. Welkom in het tweede gedeelte van Afternoon Delight. Travel zo meteen met Ramagana. En David Bowie met Blue Jean is nog geremasterd ook, zie ik. Johnny Orlando met Vegas. Lenny Koer, tijd niet gehoord, zeg hij. Het komt zoals het komt, daar heeft ze helemaal gelijk in. En ook een leuke rollator discoplaat, zie ik. Sugar Hill Gang met niet Rappers Delight, maar met Apache. We gaan dat weer beleven. Maar eerst Travel met Ramagana.

David Bowie en Emily Jean. En daarvoor hoorde je Treble, de band Treble uit 2006 met Ramagana. En ik hoop dat je Treble goed zat, dat is hoge toon. Johnny Orlando en Vegas nu.

Plaats van 2 jaar oud is dit Johnny Orlando en Vegas. Hoorde je voor bijkomen. En nu, ik had het er net al over, tijd niet gehoord, Lenny Koer. Visite, had je nog, daar kennen we ervan. Dit is een ander. Het komt zoals het komt.

Simple Minds. And don't you forget about me. Nou, het is wel zo, want ik ga afscheid weer nemen. Dit is het laatste plaatje wat ik weer kon draaien. Celine Dion en All By Myself. Dit was Afternoon Delight. Bedankt voor het luisteren.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Via internet. Dit is Radio Amerika. www.radioamerika.nl.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Welkom.
5: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
6: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
5: Lekker voor onderweg.
7: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Albumalfabet.
5: Jeroen, terug.

0: Dit staat op hetzelfde album waarop je ook dat Robin Hood nummer kan vinden. Everything I do it for you. Daar heb ik het dan over. De opvolger daarvan was Can't Stop This Thing We Started.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En dan heb ik het natuurlijk over Bryan Adams. Hij scoorde met dat andere Robin Hood nummer een hele grote hit over de hele wereld. Stond overal op nummer 1. En dat kwam ook door het succes van die film. Wat trouwens best een vermakelijke film is. En het staat op het album Waking Up The Neighbors. Of ik Everything I Do It For You nog ga draaien. Daar moet ik nog even over nadenken. Het is niet echt mijn meest favoriete Bryan Adams nummer. Maar als jij vindt dat ik dat gewoon moet draaien. Mag je me altijd mailen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb een Gmail-account, omdat dat makkelijk is. Vanwege het feit dat dit programma op meerdere radiozenders te horen is. Bryan Adams dus opende deze nieuwe aflevering van Car Classics. En we zijn bezig met een trektocht langs de mooiste albums uit 70 jaar popmuziek. En we doen dat min of meer in alfabetische volgorde. Niet helemaal trouwens, maar wel zo goed als. Maar het gevolg is wel, omdat we zeg maar niet alle harde en softe platen achter elkaar willen draaien, dat we nu vier letters tegelijk behandelen. De T, de U, de V en de W. Niet in de normale bedoeling, maar goed, dat is gewoon wat er gebeurd is in de afgelopen weken. Dus we gaan ook een paar platen draaien waarvan de titel met een W begint. Daarvan was Waking Up The Neighbors al een goed voorbeeld. En ik heb er daar ook nog eentje van de Bo Radleys. Maar eerst gaan we terug naar de T, want van Transformer heb ik het belangrijkste nummer van Lou Reed nog niet gedraaid. En dat is namelijk Walk On The Wild Side. Dat is heel grappig, dat is een hele grote hit geweest over de hele wereld. En het is ook overal gedraaid op de radio, terwijl er toch wel behoorlijk, taboe doorbrekende onderwerpen in worden bezongen. Zoals transseksualiteit, drugsgebruik, mannelijke prostitutie en orale seks. Allemaal onderwerpen die zeker aan het begin van de jaren 70 niet bepaald, normaal waren. En zeker niet voor de radio. Maar omdat Lou Reed hier behoorlijk veel straattaal bezigt, begrepen ze dat in Engeland bijvoorbeeld niet zo goed. Dus dan werd het nummer gewoon bij de BBC gedraaid. Maar als ze wel hadden geweten waar het over gegaan was, hadden ze dat waarschijnlijk niet gedaan. Maar goed, in Nederland maakten we ons daar helemaal niet druk over. Grote hit geweest en ik moet dat nummer draaien. Niet alleen omdat het een bekend nummer is, maar ook omdat het natuurlijk een fantastisch nummer is van Transformer. Dit is Lou Reed.
2: Car Classics.

Ja, er zijn al heel wat radio-dj's geweest die dit hebben gebruikt als ochtendjingle. Met name in Engeland is dat gebeurd. En hier in Nederland was er ook één dj die dit gebruikte voor zijn middagprogramma met een Nederlandse tekst. Dat was Rob Stenders. Ik weet alleen niet meer hoe die tekst precies ging, maar dat kan ik me nog wel herinneren. Ergens eind jaren 90 toen hij terugkeerde op 3FM. Ik weet niet naar welke zender je nu wel luistert. Niet naar 3FM in ieder geval. Maar wel naar Car Classics. Dat is het programma wat je aan hebt staan met het album Alphabet. En Wake Up Boo van de Boo Radleys vind je op het album Wake Up. Eerste single van dit vierde album. En hartstikke leuk liedje. Het klinkt heel vrolijk en je denkt van dit gaat over zonnige tijden. Dat klopt ook wel. Maar het gaat ook een beetje over het einde van de zomer en het begin van de herfst. Dus het heeft ook wel iets melancholisch. Eigenlijk zou je dat nummer zeg maar in september moeten draaien of eind augustus. Hè. Dan weet je ook dat de scholen weer gaan beginnen en dat de herfst weer aankomt en de bladeren weer van de bomen gaan vallen. Ik moet zeggen, we krijgen weer een mooie week qua weer. Warm weer, zonnig weer ook. Dus ik heb geprobeerd om de sombere muziek een beetje te beperken, maar ik kom niet onderuit wat betreft dit album. Deze moet ik wel draaien, Unknown Pleasures. Belangrijk album van Joy Division.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Nu de schoenpafstrekker hem aan. Hè? Ik noem geen namen. I Hope I Never Have To See You Again. Het is een nummer van Split Ends, wat je kunt terugvinden op True Colors. En dat is opmerkelijk, want dat was namelijk de plaat waarmee ze ook in Nederland bekend werden. Ze zaten al jaren in het vak, de Boortjes Finn en de rest van de band Split Ends. Maar hier in Nederland hadden ze eigenlijk nooit zo heel veel succes. Er staan wel heel wat platen van Split Ends in het albumalfabet hoor, ook uit de jaren 70. En deze staat er dus ook in. Wat ik veel beter nummer vind is I Got You, dat staat er ook op. Maar dit was de hit en nou ja, het is op zich best een mooi nummer. Hè? Eigenlijk wel, ja. Maar niet erg representatief voor het oeuvre van de rest van de band, van Split Ends. In ieder geval een leuke groep. Ik moet wel zeggen dat ik Crowded House misschien nog wel beter vind, maar Split Ends is ook zeer zeker de moeite waard wat dat betreft. En daarvoor het ontzettend vrolijke nummer van Joy Division. Ja, een beetje flauw om zo'n opmerking te maken. She's Lost Control, terug te vinden op Unknown Pleasures. En Ian Curtis die schreef dat nummer toen hij een jonge vrouw ontmoette. En die jonge vrouw die leed aan epilepsie bedoel ik. En op een gegeven moment was ze overleden en toen schreef hij het nummer. En later bleek dat ook Ian Curtis zelf daaraan leed, waardoor de inhoud van het nummer nog wat luguberder werd. Maar het is wel fantastisch, de muziek van Joy Division. Ook al kan ik me voorstellen dat je er niet altijd voor in de stemming bent. En zeker als de zon schijnt, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je van nou, ja, weet je, misschien leuk als het een keertje weer herfstachtig is. Of als er sneeuw uit de lucht komt vallen. Maar goed, in ieder geval, ik vond, ja weet je, die plaat die staat bij de U. En ik vind wel dat ik daar toch wel iets van moet draaien. En sowieso is Joy Division wel een belangrijke groep geweest in de pophistorie. Goed, we gaan eventjes naar de concertzaal. Car Classics. En we gaan naar het album Viva Roxy Music. Dat is een van de beste live albums van deze band. En dat is een plaat die uitkwam in 1976. Hetzelfde jaar waarin trouwens volgens mij ook Siren uitkwam. Oh nee, een jaartje later. Oké. Okay. En het is leuk, want hier staan een paar hele fijne live-uitvoeringen op. En sommige fans beweren ook wel

Boudewijn de Groot. Hij staat bij TV er twee keer in. Van een afstand is die plaat die hij uitbracht in 1980. Daar heb ik vorige week nog een nummer van gedraaid. En natuurlijk zat ik voor de overlevende erin. En dat is toch wel een heel erg fijn album van Boudewijn de Groot. Waar een boel hits op staan. Dit was geen hit, maar wel een leuk nummer in ieder geval. Zonder jou, maar bijvoorbeeld Testament staat daar ook nog op. En Verdronken Vlinder, ja, daar ontkomen we niet aan. Die gaan we zeker nog draaien in de komende weken. En Het Land van Maas en Waal, die heb ik een paar weken geleden al gedraaid. Dus ja, mocht je niet gemist hebben, je weet het, hè. Je kunt alle shows, alle Car Classics afleveringen nog een keertje terug horen op heerdis.at en ook op mixcloud.com zijn ze nog steeds te vinden. Nog wel. Time Is On My Side, dat staat op een album dat is uitgebracht in Amerika van de Rolling Stones. 12 by 5 heet die plaat uit 1964. Ik weet niet helemaal wat de goede versie is. Niet helemaal, hè? Het is de Britse versie. Maar goed, wel hetzelfde nummer. Time.

0: Had ik even in de gaten dat dit de versie is zoals die in Engeland en ook in Nederland is uitgebracht van Time Is On My Side. Want die Amerikaanse versie, zoals die staat op het Self By Five, die klinkt anders. Er zit namelijk een soort van orgel intro aan het begin. Ingespeeld door Ian Stewart en dat schijnt een wat lossere en rauwere uitvoering te zijn. Hij staat geloof ik ook op Spotify. Dus je zou een keer kunnen checken. Op zich best de moeite waard, denk ik, om dat een keer te doen. In ieder geval, hartstikke goed liedje dit. Dat sowieso. Oké, beste mensen. Vorige week heb je het misschien nog even moeten missen, maar we doen hem deze week wel degelijk. We gaan nog even kijken naar nieuwe platen.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Even kijken wat daarin allemaal gebeurt. Kijken welke platen er voor het eerst in staan in die Album Top 100. Ik moet je zeggen, ik heb de lijst nog niet echt helemaal doorgenomen, dus... Maar goed, in ieder geval zie ik hier een live plaat staan van Simple Red op 96. Holding Back the Years live in Santiago. Die komt dus binnen, zoals ik al zei, op de 96. Dat is de eerste nieuwe binnenkomer. 21 met Hugo op 89, nieuw. Verder een heleboel re-entries. Die slaan we altijd even over. Hè. We noemen vooral de nieuwe binnenkomers. De platen die voor het eerst in die Album Top 100 staan. En het is zomer, dus je begrijpt dat ik een heel eind moet scrollen in die lijst van de Album Top 100. Want er weer een nieuwe binnenkomer tegenkomen. Ik zie nu al bij 37. Nog geen nieuwe binnenkomers hoor. Nee, maar ik zie wel dat Sting met de Nightwatch live at the Rijksmuseum is binnengekomen op 29. En dat is wel voor de eerste keer. En de allerhoogste nieuwe binnenkomen die staat op nummer 1 trouwens. Maar daar kom ik zo op terug. 21 die is ook nieuw. Flashbacks and Jetlags heet die. Dat is een plaat van D-Double. Dan ga ik naar de top 3. Bad Bunny staat op nummer 3 met Debi Tirar Mas Fotos. Die is één plaats gezakt. En ook gezakt van 1 naar nummer 2. De laatste plaat van Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En de nummer 1, die is nieuw deze week. Dat is een plaat van Muse. En eigenlijk is het de laatste jaren zo dat iedere keer als zij een plaat uitbrengen, dat die plaat ook gelijk op 1 binnenkomt. Het album heet The Wow Signal. En daar gaan we een mooi nummer van draaien. Wat zou ik daar eens van kiezen? Nou, ik heb even gekeken wat Music Meter lezers mooi vinden van die plaat. En dat nummer heb ik gekozen. Dit is The Dark Forest, Muse.

Ik moet toegeven dat het geen nummer is dat je zou opzetten als het 35 graden is buiten. Maar ja, ik vind het wel mooi hoor, eerlijk gezegd. En ik denk dat meerdere mensen daar zo over denken. Want anders zou het album ook niet bovenaan staan in de album Top 100. En we zullen straks in het volgende uur horen of Muse met het album The Wow Signal ook op 1 staat in de vinyl 33. Maar dat hoor je in het volgende uur. Daarvan dus het openingsnummer The Dark Forest. Erg populair nummer van dit album. En nou ja, mooi. Misschien nogmaals niet zo geschikt bij 35 graden, maar wel... toch erg mooi. Ik ben heel benieuwd hoe het live gaat klinken, maar dat zullen we binnenkort wel gaan horen. Terug naar het alfabet. Tubular Honey heet het album van Fan The Man uit 71. Hier is Wild Night.

0: Jouw roemdrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Misschien ken je dit nummer van Rod Stewart. Dit is doorsneden van Tim Hardin. Prachtige uitvoering ook van Reason to Believe. Wat je kunt terugvinden op Tim Hardin 1. Dat moet wel zijn debuutplaat zijn. Vermoed ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan best zijn dat het zijn derde plaat is. Maar nee, ik denk het niet. Dit zou zijn debuutplaat zijn. Had ik moeten opzoeken van tevoren wellicht. Om je dit te kunnen vertellen. Maar zo Jan Douwe-Kroeske-achtig ben ik eigenlijk niet. Vandaar dat ik het nog niet had opgezocht. Is het luiheid? Nee, meer slordigheid. Geen luiheid. Lui ben ik niet. Maar slordig ben ik wel. Goed, 1001 platen die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Dat is een beroemd boek. En daar staat ook Highway to Hell in van AC/DC. De bekendste nummers die ga je nog wel horen op een van de zenders waarop Car Classics te horen is. Maar dit nummer ga ik draaien. If You Want Blood.

Nou, dat is een heel leuk boek om door te bladeren. 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Ook Highway to Hell komt in dat boek voor van AC/DC. En natuurlijk staat deze plaat ook in het album Alphabet. En daar gaan we weer naar terug. Daar nog één nummer dit uur. We hebben ook nog een tweede uur hoor, van Car Classics. Dus maak je niet druk. Dit staat op het album Together. Daar staan veel lange nummers op van de Golden Earring. Dat hebben ze wel vaker trouwens met die albums. Dat er heel veel lange nummers op staan. En Jangoline is wel een van de favoriete nummers van de lezers van Music Meter. En die gaan we draaien tot aan het begin van het volgende uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Welkom!
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool!
3: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links en hier rechts.
3: Car Classics.
0: Ik rij met je mee!
3: Album alfabet.

0: wakker in een vreemde wereld heet dit album van The Die
1: Car Classics.
0: En daarom staat ook dit nummer, Dansen op de Vulkaan, de eerste single van dit album. En met name de tweede single heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het album ook echt goed verkocht en dat de band definitief doorbrak. Dat was namelijk Margaret Bichthout, die gaan we ook nog draaien in de komende weken ergens. In ieder geval een mooi nummer dit, om dit uur mee te openen van Car Classics. De trektocht gaat door. We draaien de beste albums uit 70 jaar pophistorie. Ja, inmiddels zijn het er 70 inderdaad, ja. Toen we met het album begonnen waren het er nog 60, want nu zijn het er 70 geworden. In ieder geval mooie muziek onderweg nog. En we draaien platen waarvan de titel begint met een T, een U, een V of een W. En wat heb ik zo meteen nog voor je klaarstaan? Een track van een album van Bob Marley en The Wailers, waar ook bijvoorbeeld Could You Be Loved door staat. Uprising heet je plaat, daar ga ik zo meteen wat van draaien. Maar eerst Anouk. Anouk die trouwens besloten heeft om nog één album uit te brengen en er daarna mee te stoppen met albums uitbrengen. Optreden zal ze waarschijnlijk nog wel blijven doen, denk ik zo af en toe. Maar ja, het wordt te duur, hè? Het proces om een plaat op te nemen. Dat is wel heel erg jammer natuurlijk. En ik ben bang dat er meerdere artiesten gevolgen. Maar goed, we gaan het meemaken. Koop iedereen, ja, laat iedereen gewoon cd's en lp's kopen. Dan komt het wel weer goed met die platenindustrie, denk ik. En met name ook met de artiesten. Dus dat zou een mooie oplossing kunnen zijn. En in ieder geval, in 1999 bracht ze Urban Solitude uit. Daar staan een paar hele mooie nummers op. Zoals ook een nummer dat gaat over een oude jeugdliefde, Michelle. En dat nummer wil ik vandaag graag draaien van dit album van Anouk.
1: Car Classics.

Als je Uprising opzet van Bob Marley en de Wailers, dan begint dat allemaal met dit nummer. Coming in from the cold heet het. En dit nummer gaat eigenlijk over de politieke spanningen en ook wel een beetje over de aanslag in zijn leven in Jamaica. Ja, ze hebben een aanslag gepleegd, hè, op Bob Marley destijds. Het was een beetje onrustig en eigenlijk staat het nummer symbool voor een terugkeer naar verbondenheid, hoop en vrede. Dat lees ik hier op de popencyclopedie te vinden op internet. En nou ja, in ieder geval zijn dat heel mooie doelen om na te streven natuurlijk. Mooi album van Marley, de laatste die hij opnam toen hij nog in leven was en ook die werd uitgebracht tijdens zijn leven. Vrij vlak hierna zou hij overlijden. De man had kanker. Hè? Ja, ik heb die documentaire nog gezien over Bob Marley. En daarin vertelt hij, hè, dat hij op een gegeven moment ontdekte dat er zeg maar kanker in zijn voet zat. Bij voetballen merkte hij dat. Dat deed pijn. Is hij mee naar de dokter geweest en die zei van ja, je moet daar eigenlijk wel aan geholpen worden. Maar ja, dat Rasta geloof hield dat tegen. En Bob Marley had zoiets van ja, nee, ik doe dat niet. Ik grijp niet in, want dat schijnt dan niet van dat geloof te mogen, als ik het goed begrepen heb. En nou ja, het had uiteindelijk fatale gevolgen, helaas. Dus Bob Marley is alweer een hele tijd niet meer onder ons. Hij overleed in 1981, maar zijn muziek leeft voort. En ook na zijn sterfdatum zijn er nog een boel platen van hem uitgebracht. Goed, tot zover Bob Marley en The Wailers van Uprising. Daar kom ik nog op terug op die plaat. Dit staat op het album Turn Blue, een album uit 2014 van The Black Keys. En dit nummer vind ik een van de hoogtepunten van die plaat. Hier is Fever in Car Classics.

The National, dat is echt zo'n groep die vooral heel veel albums verkoopt. En nou ja, qua hits, ja, als je in het hitdossier kijkt, moet ik zeggen dat je ze daarin niet zo heel veel zal tegenkomen. Ik zeg het goed. Dat geldt niet voor het album Alphabet, daar staan ze regelmatig in. Ook met Trouble Will Find Me. Dat is echt wel een populaire plaat. Zeker bij bijvoorbeeld de lezers van allmusic.com en ook musicminter.nl. Want daar bijvoorbeeld krijgt de plaat echt wel meer dan 4 sterren. Dat zou ook wel kunnen komen omdat er door behoorlijk wat bekende artiesten op wordt samengewerkt. Onder andere door Sharon Van Etten. Dat is een Amerikaanse zangeres. Vooral heel erg populair in het, volkscircuit. Je hebt ook natuurlijk Sufjan Stevens. Nou ja, natuurlijk. Maar die werkt ook mee op deze plaat bijvoorbeeld. En verder ook Nona Marie van Dark, Dark, Dark Fame. En nog een aantal andere figuren. Richard Pete Perry van Arcade Fire heeft ook bijdrage geleverd aan dit album van The National. Trouble Will Find Me. Dat was trouwens geen single wat ik daarvan draaide. Maar wel een nummer dat heel populair is toch? Op de een of andere manier. En ik moet ook wel bekennen dat het een erg mooi nummer is. Over een relatie die in de eerste instantie beëindigd lijkt. En opeens dan komt zij weer terug. En dat schept verwarring. Daar gaat het over. Pink Rabbit heet het nummer. En sleutelzin is toch wel You Don't See Me of You Didn't See Me. I Was Falling Apart. I Was a Television Version of a Person with a Broken Heart. Dat is een mooie zin inderdaad. Virus, dat is het album dat Doe Maar nog uitbracht in 1983. Laatste album van de groep voordat ze voor de eerste keer uit elkaar gingen. En Pa kwam op single uit en kwam ook gelijk binnen op nummer 1 van de nationale hitparade. En dat zei wel wat in die tijd.

0: heet het album van Doe Maar, waar ook Pa op staat. Blijft een leuk nummer. En dat niet alleen, er staan nog wel meer leuke nummers op. Ik moet in ieder geval ook nog één nacht alleen draaien, want die hebben we nog niet gehad. Maar die komt ook nog wel een keer voorbij, hoor.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik noem even de nieuwe binnenkomers en de top 3 van de Vinyl 33. Op 23 nieuw, The Pretty Reckless met Dear God. Dan op nummer 20, Lady Gaga, Joanne. Een special edition staat erbij. Altijd leuk om te hebben op vinyl natuurlijk. Op 20 dus. En op 19, die live plaat van Simply Red, Holding Back the Years, live in San Diego. Dan, eens even kijken wat er verder nog voor nieuwe binnenkomers zijn in de lijst. Op 7, Metallica met Reload Special Edition. Dat is ook leuk om te hebben. En op 5, The Nightwatch, live at the Rijksmuseum van Sting. Die staat op nummer 5. De top 3 die krijg je ook van mij. Op nummer 3, die komt van 5, Olivia Dean met The Art of Loving. 2 stond vorige week nog op nummer 1. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love van Olivia Rodrigo. En nieuw op 1, Muse met The Wow Signal. Daar heb ik in het vorige uur al wat van gedraaid. Dus die laat ik even zitten. Ik pak een plaat uit de album, de Vinyl 33 bedoel ik. Die er al een tijdje in staat. Namelijk zo'n week of, nou wat zou het zijn? 238. En dat is ook een plaat die genoteerd staat in het albumalfabet. Dus dat wil ik hierbij mooi combineren. Dat is namelijk het album Pearl Jam met 10. 10 van Pearl Jam dus. En Jeremy had ik daarvan nog niet gedraaid. Dus die ga je vandaag horen.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee. In Car Classics.

The Boardwalk, zo heet ook het album trouwens waar het nummer op staat van The Dritters uit 1964. Eigenlijk was het de bedoeling dat Rudy Lewis het nummer zou inzingen, maar ja, dat is heel opmerkelijk, maar de nacht voor de geplande studiosessie overleed hij, dus uiteindelijk hebben ze Johnny Moore laten invliegen. Die heeft dus zeg maar de lead vocals overgenomen. Je hoort er verder helemaal niks van, klinkt nog steeds heel erg vrolijk, maar zo vrolijk waren de omstandigheden dus niet destijds. Maar goed, alles weer interessant om te weten natuurlijk. Wat er ook op staat, dat is wel grappig, dat is het origineel van On Broadway. Wat je weer kent van George Benson. En het zou zo wel kunnen zijn dat ik die ook nog ga draaien. Dit nummer is aangevraagd door Willy. Die stuurde me nog een lijstje met allemaal albums. Die beginnen met een V. En van Fouet Fou wilde hij graag dit nummer horen. Chiquitita. Nou, omdat jij het bent, Willy, daarom draai ik hem vandaag.

Chiquitita. Dat betekent in het Spaans klein lief meisje. Ze zat op Full Evo van ABBA en ze zongen dit nummer ook tijdens dat gala voor kinderen, hè, geloof ik, toch? Ja, toch? Dat is zo lang geleden. Ik kan me ook alweer bijna niet meer herinneren. Maar ik heb het geloof ik toen destijds wel gezien. Toen speelden ze dit voor het eerst. En nou ja, het is in ieder geval een hele grote hit geworden voor ABBA. Een van de best verkochte singles in Nederland. In ieder geval voor deze groep. En dat is wel grappig. Want dat lees ik namelijk niet op internet. Maar dat heb ik wel vernomen in die documentaire over ABBA. Althans, er zijn er wel meer. Maar er was een tijd terug één documentaire. Die heb ik nog even teruggezien. En daarin werd verteld dat dit nummer uitgeschreven is toen ja, de ABBA's scheiden. Agnetha Vetskoek. Ik geloof dat ze was getrouwd met, hoe heet die ook, met Björn, toch? Of met Benny, een van de twee. Nou, met Björn volgens mij. En die lagen in echtscheiding. En ja, scheiden doet lijden, zeggen ze wel eens. En dat gold zeker ook voor een dochter. En ja, die was eigenlijk ontroostbaar. En als troost hebben ze toen samen het nummer gemaakt, geschreven. En Agnetha wilde dit ook per se inzingen. En nou ja, dat heeft ze in ieder geval met passie gedaan. En nou ja, dat zat dus ook op Voulez-vous aangevraagd nog door Willy. Nou, als je nog meer albums kent die bijvoorbeeld met een W beginnen... Dan hoor ik het graag. Stuur even een mailtje naar jeroen.draaitcarclassics@gmail.com. Ik kreeg ook nog een mailtje van Ellie. En die hoorde mijn opmerking vorige week over Tusk van Fleetwood Mac. Ik vertelde namelijk dat ik dit album misschien nog wat beter vind dan Rumours. En na enige keren beluisteren trekt ze dezelfde conclusie. En ze is erg benieuwd naar wat ik er nog meer van ga draaien. Nou, dit vind ik een heel mooi nummer van het album. Brown Eyes. Geschreven door Christine McPhee. En zij zingt het ook trouwens.

Het blijft lekker dit hoor, Soul to Soul. Het album heet Volume 2, 1990, A New Decade. Opvolger van Club Classics Volume 1, die verscheen het jaar daarvoor. Dat vind ik eigenlijk nog wel de beste plaat van Soul to Soul. Maar dit is ook wel een plaat die er zijn mag. En ja, je hoort toch al heel duidelijk de toon voor de jaren 90. Dat vind ik wel grappig dat dat al hier wordt ingezet op dit album van Soul to Soul. John Lennon, die scoorde in 1974 zijn eerste en volgens mij ook zijn laatste nummer 1 hit. En dat is niet dit nummer, dat ga ik een andere keer draaien. Even kijken hoor, waar heb ik dat nou? Oh, dit is deze. Keer de cd spelen. Ja, lacht er maar om. Het album heet Walls and Bridges. Ja, dat nummer wat je net hoorde, dat ga ik volgende week draaien. En op dit nummer horen we ook Elton John. Whatever gets you through the night. En over de wetenschap, daar vertel ik straks nog wat meer over. Oh.

Elton John horen we hier dus ook op. Op de nummer van John Lennon. Whatever gets you through the night. Staat op Walls and Bridges uit 1974. Want Elton John zit niet alleen mee. Hij speelt ook piano. En hij had zoiets van dit wordt een nummer 1 hit. In Amerika. Nou, John Lennon geloofde nog niet. Maar goed, in ieder geval, er kwam een weddenschap. En nou, als, als Elton John gelijk zou krijgen, dan zou John Lennon met hem moeten optreden in New York. En ja, Elton John kreeg gelijk. Het nummer stond op 1 in Amerika. Dus John Lennon die trad uiteindelijk op 28 november 1974 in Madison Square Garden. In New York is dat toch, of niet? Ja, hè? Dacht ik wel. En als dat niet zo is, dan moet je me maar corrigeren via de mail. Maar in ieder geval was dat wel zijn allerlaatste grote live optreden. Geweldig nummer. En wellicht dat we ook op dit album nog wel terugkomen op Walls and Bridges. Nou, zo langzamerhand komt er alweer een einde aan Car Classics. Ik ga nog een stukje treinmuziek draaien. Dat wil zeggen, dit staat op Trans Europa Express. Toch wel een belangrijk album van Kraftwerk. Europa Endloos staat daar ook op. En dat is de laatste track die ik draai. Ik wens je verder nog een hele fijne week. En volgende week doen we nog een keer het album Alphabet. En over een paar weken dan ga ik even een paar weken ertussenuit. 2 weken of zo. Maar tegen die tijd laat ik je dat nog wel weten. Dus dan kun je je alvast geestelijk voorbereiden. Volgende week ben ik er nog wel in ieder geval. Dus tot volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede in afwachting van een TBS-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer TBS of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorkum is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Muziek voor jong en oud. Dit is Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast afzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.